wijken, Kiki Mickey. Prima Olin, alles wijken, Kiki Mickey. Jan moet doen met Oli her, Kiki Mickey. Oli min en mij bel, Kiki Mickey. Kijk zal uwe lijken, Kiki Mickey. Ja, rat al bono kijken, Kiki Mickey. Ja, goeie wiegma zat als alle, Kiki Mickey. Kolijn middag in ons kalle, Kiki Mickey.